0: Nee, hoor, kan niet, kan niet.
1: Nee, hoor.
0: Nee, hoor, niet, kan niet.
1: Nee, hoor.